Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Dit was dokter Klangenloem. Vind ons op

0: Hoi.
1: Ah, je kunt toch kapot. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik he

Dit is een pak rammel van de Concertzender en u gaat luisteren naar het eerste deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die in 2005 tot 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. Wij zenden hoorspel nummer 5 tot en met 10 uit. En in deze pakrammel beginnen we met nummer 5 uit de serie, getiteld The Eldritch Transmission, A Study in Radiophrenia van en door Mark Vernon en Barry Burns.

U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar een van de 10 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. Wij zenden er daarvan 6 uit, nummer 5 tot en met 10 om precies te zijn. U hoorde The Eldridge Transmission, A Study in Radiophrenia van en door Mark Vernon en Barry Burns. Volgende maand het hoorspel Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en alle gegevens op www.concertzender.nl.